0: Lekker eentje van Ray Dillon, Crazy Love For You, so lekker country nommerkie. Nou so 7 minuut voor 6 en het beteken is ongelukkig tyd vir my om tot ziens te sê baie dankie dat jy ingeskakel het so vroeg vanmorgen, elke ochend hier tussen 5 uur en 6 uur met die Sunrise Shake-Up Show. Ek moet tot ziens sê, maar voor ek dit doen, kom ons sê net gauw eers hallo vir Wilnei, goeiemorgen.
1: Morgen, ek hoop het gaan goed.
0: Het gaan goed man, gaan goed, lekker. Ek wil nou net sê, ek hou van jou vellies man.
1: Ach, baie dankie. Vandag het vir my net soos 'n vellie dag gevoel.
0: Nee,
1: eindelijk kon ek hier my ander paar skoene kry nie. Sien ek my paar vellies en toe sê ek soos, van een laatste ek vir jou aangetrek.
0: Ja, sê, lyk lekker man. Hoor jy nou, waar kan ons uitsien na vandag?
1: So, vandag gaan ons dinge net lekker rustig vat. Jy weet, as die dag voor die naweek officially begin.
0: Net so?
1: So, ons gaan net een lekker breakfast triple play doen. Daar is een Schmidhouse breakfast battle. En soos elke donderdag deesdae doen ons klein bietjie Afridans.
0: Afridans, lekker.
1: En dan, ja, in die laatste uur, ons sal maar kyk wat gebeur.
0: Nou sê, 100% ons sien uit daarna. Baie dankie. Dat is die bly ingeskakel morgen as ek weer terug, so hier tussen 5 uur en 6 uur met jou Sunrise Shake-Up Show. Ek sê tot ziens met Rubber Duck en Adam. Come again. Tot ziens, tot morgen.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.